Wie moet ik je naam? Zeg haar niet, zeg me niet, zeg mijn man en ik zou bekend staan. Ik vraag me eens wat du bist, wist ik niet, vraag me eens wat du machst.